0: Durante Simón Marina Zweigeriff, he conocido, ya está un comerciante actualmente, pero de un pasado le trabaja para varios gabinetes de Voorlichting. Él lanza su preocupación para el terreno que tiene en un club Caribe Tabata, situado, y él vocifera, Kiko la investiga, quién está doña, etcétera, y co está guardando y va contesta para Kiko por así pues ahora, tiene idea en un hobby bon de para actividad tan urbano de ahora está co es aquí por está así bon uso de ya co está existente tiene hobby espacio, van escucha Kiko está tiene de dona de entrevista aquí na unda nos colega nang a papi kuni over the ex terreno di Club Caribe y el potencial de proyecto pa comunidad.
1: Aquí nang, años nang pasada, decenas nang pasada, tapa tin Club Caribe. Un club for de año nang 50, después de Segunda Guerra Mundial, tapa ta tini su jeito kuni, tapa tini su hecho kunele y tapa ta testa un club mestrevisa ku tapa ta tini un tinto real. Aquí nang, el miembro de casa real de Batabini para la fiesta na real. Kiko apara awi de Club Caribe. Club Caribe hoy en día, manera por mira, apara abrir un dump. Un dump, un candidato de dump na por visa que arruba conoce. Para sobra, quizás otra vigilancia, quizás es dueña de terreno, a la que cosa que sale fuera de man y quien está para dueña de terreno. Hoy en día, tiene un grupo así que está dispuesto a donar realce na el club aquí para venir con proyectos de urbanización. Tal vez ahí, no se junto con nosotros que dan señor Marinus Weigemans, quien de un
2: personaje...
1: Weigereif, sorry. Pese no se junto con señor Marinus Weigereif, quien de ta un gestión que está vocero por visa y también está representando el grupo aquí. Señor Weigereif, ¿qué puedo contarnos de un momento aquí para sobre más comprender que ya acaba de una petición realizada al gobierno para poner el terreno aquí?
3: No, la petición no está, porque nosotros sacamos un tren erfacht. Dus doe dat land Aruba, maar toen een groep investeerders of toen een compagnie registra naar Kamer van Koophandel, namer minder kunnen ze en namer dan ook een, maar komen dit de biba naar Spanje, ooit naar Argentinië, porta een die Venezuela. Oké, na hij trainen na een 2017 voor de gobierno pa has un proyecto de ahora me costó como les atrapa un hotel con dos en cama y por some reason vergunning na no hay vergunning o na un psíquico proyecto carbón está 10 años pasado entonces kijken naar has en naar basje toekomstgebouw verenigingsgebouw Club Caribe nos tocó el tiempo de dat in bowlingbaan gym enzovoort en een basketbal dus bieber hobby circa. Ik doe een credit naar mijn pareja Monique. En we zeggen, wat about? Want ik ben een urban sportzone. Ik heb niet meer. We hebben een hobbenang, een familie, een skateboard. We hebben een mensen in Amsterdam. Maasje, exitoso. Een skateboard, skatebaan. Ik hoor die steps, BMX, heen en aan Pocana. Ik view dat tremendo. Ik kwam maten die kwam daar echt hoppie bio. En met de keer toekomst naar mij hoor, hoe is de situatie kon ons wakker worden. Als een jacuzzi, sushi, toekamin, een dump, nou dat probleem bejagen, maar bat in de porta. Basar y rotzooi.
1: Pues tiene un plan, pero no por quién va a ir, por el gobierno.
3: Ah, ma, en mi primer gesprek hablé con el ministro Herdecaba y él lo contactó mi back, él le gusta el plan, mi no lo que llamo. Vamos a esta dinga maneja de gobierno sowieso para urban, para
1: sí.
3: Common good, nanta visa. Saki nos hay una oportunidad para es nada mucho en la Dakota, mensen de playa, torpo bien aquí nan. Para disfrutar de una zona na practicar deporte con Anquia.
1: Tiene plan que haga, pero me sé en terreno también, na nombre de Bosa.
3: Sowieso está un proceso, me te quiero. Va, que tiene regos, no. Orbo, el terreno te queda para el gobierno.
2: Oké, okay. Het erfwacht.
3: Het erfwacht. Dat kan zien die sector. Kon hij quatre kavels, dan met een vraagteken. Maar anyway. Bij ieder geval, het terrein, de vol, dus Jesse kan de meten. Een paar hoben, een paar familie, een kooi op elkaar, een botte in view die airport, botte in view die Lamang, boppen kon ik daar als een linie park. Het is een algo tremendo.
2: Tremendo, sí, het is centrico.
3: Sociaal, en moest ik hier, want onze papi riep toerisme, en wat nou, dat was hier rotzooi, aquí nangta. Maar ora, met het doen helpen, naar Panama City, naar de boulevard, dan nangta meteen met zo'n park. En toen ging het te pensen, wat andere toeristen binnen. Ze waren moet je naar een hoop en te praktiseren de poorten. Of familie te gaan, kunnen naar jongen. En toeristen daarmee te pensen, hey, Aruba daarmee te bom bezig, partij sociaal.
2: Kun je hebben te bij Sinta, of boze groepen te bij Sinta, met het gobierno van de minister, om te zeggen, waar moet je naar een plan concreet?
3: Ayer, minister Herdeel, we zijn niet bij Yamabo. Ze waren kijken en plannen naar dat. Con nos por involved, ya, yeah, botting hurdle, het is een proces para het terreno te worden doen back naar Aruba. Ik bedoel, honestamente, Godfried, door de erfpacht, eigenlijk missen die man die hele naam lokaal. Nos, koi sali voor die man kava, hoop je Airbnb is, hoop je vakantie, want tot arriba erfpacht.
2: Ja.
3: Oké? Okay? En het terrein dat meer is van ons mis. Van ons, een hoven of adulte hoven, kijk, kom eens aan, kijk, kom een kaas of kijk, trouw een kaas, kaas in nog tien. Dus.
2: En het is ook een dump dat je daarmee te passen op de historie, hoor. Ik ben echt goed te horen die twee banden.
3: Exactly. Zag je toch echt wel aan mijn spanten, hoor. Maar toen die met de kanando, toevallig passen voorbij, mijn keer mijn woorden wat. Tanto sushi. Mm-hmm. Ik hoor me contact autoriteit dan dat ze ja het terrein ting een donjo. Maar mm-hmm. Like het donjo bin has ik wel limpe serie lugar drechi.
0: Sim, Natan, tem vários caminhos na rua de abandonar, tem um Picasso também abandonar, não só quem tem dono, não. E houve um projeto bonito para sair fora disso aqui, não, para botar passa, botar água, botar aí, ideia, tem caso aqui, Marina Svegerev e sua pareja, tem um par de boa ideia, sin embargo, é mais complicado, só tem procedura, não, que tem que vou executar para por ranha, e possibilidade não para fazer qualquer projeto.